maar niet bang, het komt wel goed. Wat ook het leven met ons doet.